Reka out, dosos. Fatumana, losos. Nog steeds loeren wij op klusos. Gekke cellen volle posos. Robé, pauw. Prakashendi, fuck is snauw. Ik ben ander in die vouw.

0: Nou, Rinus, dat ging je toch in als koek, hè?
1: Als bananen.
0: Ja.
2: Ja, bananen!
1: Hé, hey, Ronnie, ken je er nog één?
0: Oh ja hoor, ik ken er nog wel meer, maar niet over bananen. Luister. De auto wordt vandaag weer APK gekeurd. Als je niet oppast, krijg je zelf ook een beurskoers te schommelen. Dat is nou eenmaal zo. Voor een hoopje kruip je heel snel op. De politieagenten, die zijn meestal zoek. Staan achter de struiken met hun Janus uit hun broekhoest. Is vervelend, lijkt op bonensoep. Moeder heeft het.

Van Balmain. Gekke oud, dosos. Fatoumana, losos. Nog steeds loeren, wij op klosos. Gekke cella, volle posos. Robé, pauw. Prakashen, die fuck is snauw. Ik ben.